Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Bij Park Velzerbeek in Velzen-Zuid zijn al 40 zieke en dode vogels gevonden. Vooral wilde eenden, die snel verzwakken en sterven. Onderzoek, onder meer door Wageningen University and Research, moet uitwijzen of het om vogelgriep gaat. Mensen wordt afgeraden zieke vogels aan te raken. Afgelopen weekend vond Bever Beach plaats aan de Parallelweg in Beverwijk voor wijkcentrum bij 45. Bezoekers genoten van kinderfilms, een barbecue, een Hollandse avond, een schatzoektocht en zaterdag een talentenjacht met zangoptredens. De organisatie wilde het strand naar Beverwijk brengen. Wie vanavond de gedeeltelijke zonsverduistering wil zien, moet een eclipsbril zoeken. In de Breestraat in Beverwijk zijn alle 500 brillen bij juwelier Van Kampen binnen 4 dagen uitverkocht. De eclips is tussen 19:30 en 21:00 avond zichtbaar, met een hoogtepunt rond 19:50. Oogartsen waarschuwen voor schade bij direct kijken zonder goede bescherming. De gemeente Beverwijk werkt sinds 10 augustus aan de vernieuwing van de Alkmaarseweg, met afsluitingen en omleidingen tot 9 oktober. Kabels en leidingen worden vervangen in 5 fases, waarbij delen van de weg tijdelijk volledig afgesloten zijn voor verkeer en voetgangers. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, Menterwolde, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: try.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel, krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen van de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Bij Park Velzerbeek in Velzen-Zuid zijn al 40 zieke en dode vogels gevonden. Vooral wilde eenden, die snel verzwakken en sterven. Onderzoek, onder meer door Wageningen University and Research, moet uitwijzen of het om vogelgriep gaat. Mensen wordt afgeraden zieke vogels aan te raken. Afgelopen weekend vond Bever Beach plaats aan de parallelweg in Beverwijk voor wijkcentrum bij 45. Bezoekers genoten van kinderfilms, een barbecue, een Hollandse avond, een schatzoektocht en zaterdag een talentenjacht met zangoptredens. De organisatie wilde het strand naar Beverwijk brengen. Wie vanavond de gedeeltelijke zonsverduistering wil zien, moet een eclipsbril zoeken. In de Breestraat in Beverwijk zijn alle 500 brillen bij juwelier Van Kampen binnen 4 dagen uitverkocht. De eclips is tussen 7:30 en 9:00 s'avonds zichtbaar, met een hoogtepunt rond 7:50. Oogartsen waarschuwen voor schade bij direct kijken zonder goede bescherming. De gemeente Beverwijk werkt sinds 10 augustus aan de vernieuwing van de Alkmaarseweg, met afsluitingen en omleidingen tot 9 oktober. Kabels en leidingen worden vervangen in 5 fases, waarbij delen van de weg tijdelijk volledig afgesloten zijn voor verkeer en voetgangers. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog diezelfde avond de algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren dat er in totaal 47, het hoogste aantal sinds 2009. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Bij Park Velzerbeek in Velzen-Zuid zijn al 40 zieke en dode vogels gevonden. Vooral wilde eenden, die snel verzwakken en sterven. Onderzoek, onder meer door Wageningen University and Research, moet uitwijzen of het om vogelgriep gaat. Mensen wordt afgeraden zieke vogels aan te raken. Afgelopen weekend vond Bever Beach plaats aan de parallelweg in Beverwijk voor wijkcentrum bij 45. Bezoekers genoten van kinderfilms, een barbecue, een Hollandse avond, een schatzoektocht en zaterdag een talentenjacht met zangoptredens. De organisatie wilde het strand naar Beverwijk brengen. Wie vanavond de gedeeltelijke zonsverduistering wil zien, moet een eclipsbril zoeken. In de Breestraat in Beverwijk zijn alle 500 brillen bij juwelier Van Kampen binnen 4 dagen uitverkocht. De eclips is tussen 7:30 en 9:00 s'avonds zichtbaar, met een hoogtepunt rond 7:50. Oogartsen waarschuwen voor schade bij direct kijken zonder goede bescherming. De gemeente Beverwijk werkt sinds 10 augustus aan de vernieuwing van de Alkmaarseweg, met afsluitingen en omleidingen tot 9 oktober. Kabels en leidingen worden vervangen in 5 fases, waarbij delen van de weg tijdelijk volledig afgesloten zijn voor verkeer en voetgangers. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Esperia. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond een algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. En na de zonsverduistering van gisteravond is vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseïde vliegt langs de aarde en dat is te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht is de sterrenregen bovendien goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Bij Park Velzerbeek in Velzen-Zuid zijn al 40 zieke en dode vogels gevonden. Vooral wilde eenden, die snel verzwakken en sterven. Onderzoek, onder meer door Wageningen University and Research, moet uitwijzen of het om vogelgriep gaat. Mensen wordt afgeraden zieke vogels aan te raken. Afgelopen weekend vond Bever Beach plaats aan de parallelweg in Beverwijk voor wijkcentrum bij 45. Bezoekers genoten van kinderfilms, een barbecue, een Hollandse avond, een schatzoektocht en zaterdag een talentenjacht met zangoptredens. De organisatie wilde het strand naar Beverwijk brengen. Wie vanavond de gedeeltelijke zonsverduistering wil zien, moet een eclipsbril zoeken. In de Breestraat in Beverwijk zijn alle 500 brillen bij juwelier Van Kampen binnen 4 dagen uitverkocht. De eclips is tussen 7:30 en 9:00 avond zichtbaar, met een hoogtepunt rond 7:50. Oogartsen waarschuwen voor schade bij direct kijken zonder goede bescherming. De gemeente Beverwijk werkt sinds 10 augustus aan de vernieuwing van de Alkmaarseweg, met afsluitingen en omleidingen tot 9 oktober. Kabels en leidingen worden vervangen in 5 fases, waarbij delen van de weg tijdelijk volledig afgesloten zijn voor verkeer en voetgangers.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Velzen, Menteen Muiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Estrella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te kunnen verlenen en schade te herstellen. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010 in Louisiana, Ohio en Texas. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïde goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 2 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Bij Park Velzerbeek in Velzen-Zuid zijn al 40 zieke en dode vogels gevonden. Vooral wilde eenden, die snel verzwakken en sterven. Onderzoek, onder meer door Wageningen University and Research, moet uitwijzen of het om vogelgriep gaat. Mensen wordt afgeraden zieke vogels aan te raken. Afgelopen weekend vond Bever Beach plaats aan de parallelweg in Beverwijk voor wijkcentrum bij 45. Bezoekers genoten van kinderfilms, een barbecue, een Hollandse avond, een schatzoektocht en zaterdag een talentenjacht met zangoptredens. De organisatie wilde het strand naar Beverwijk brengen. Wie vanavond de gedeeltelijke zonsverduistering wil zien, moet een eclipsbril zoeken. In de Breestraat in Beverwijk zijn alle 500 brillen bij juwelier Van Kampen binnen 4 dagen uitverkocht. De eclips is tussen 7:30 en 9:00 avond zichtbaar, met een hoogtepunt rond 7:50. Oogartsen waarschuwen voor schade bij direct kijken zonder goede bescherming. De gemeente Beverwijk werkt sinds 10 augustus aan de vernieuwing van de Alkmaarseweg, met afsluitingen en omleidingen tot 9 oktober. Kabels en leidingen worden vervangen in 5 fases, waarbij delen van de weg tijdelijk volledig afgesloten zijn voor verkeer en voetgangers. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: en commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om.

0: prothese nodig heeft? Een volledig gebit of een klikgebit? Uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. In het eerste kwartaal had de Iran-oorlog nog veel invloed op de cijfers. Maar in het tweede kwartaal ging het beter, zegt deze fondsbestuurder.
3: Er wordt met meer rust naar geopolitiek gekeken. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaarts effect heeft.
2: De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen worden eind september duidelijk. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de La Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. Na de zonsverduistering van gisteravond was er vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïden goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering, dat is zeer zeldzaam. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel. Daarna maakte Marit Steenbergen het af.
4: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland Europees kampioen.
2: En het is het tweede goud voor Nederland op deze EK. Het weer, vandaag zonnig en warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. Twee verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
6: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
7: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
8: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: In Wijk aan Zee vierden 100 inwoners de zonsverduistering met een spontaan diner op het strand bij de opgang Heliomar. Het evenement, gebaseerd op een traditie uit 1999, werd nieuw leven ingeblazen via een appgroep. Eclipsebrillen werden gedeeld. Wie vanavond de gedeeltelijke zonsverduistering wil zien, moet een eclipsebril zoeken. In de Breestraat in Beverwijk zijn alle 500 brillen bij juwelier Van Kampen binnen 4 dagen uitverkocht. De eclips is tussen 7:30 en 9:00 avond zichtbaar, met een hoogtepunt rond 7:50. Oogartsen waarschuwen voor schade bij direct kijken zonder goede bescherming. De gemeente Beverwijk werkt sinds 10 augustus aan de vernieuwing van de Alkmaarseweg, met afsluitingen en omleidingen tot 9 oktober. Kabels en leidingen worden vervangen in 5 fases, waarbij delen van de weg tijdelijk volledig afgesloten zijn voor verkeer en voetgangers. Afgelopen weekend vond Bever Beach plaats aan de parallelweg in Beverwijk voor wijkcentrum bij 45. Bezoekers genoten van kinderfilms, een barbecue, een Hollandse avond, een schatzoektocht en zaterdag een talentenjacht met zangoptredens. De organisatie wilde het strand naar Beverwijk brengen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Eimond 360.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen. Ook politiemensen, journalisten en politici werden bedreigd. De man krijgt een taakstraf van 120 uur. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. De KNVB heeft Xavi Hernandez benoemd tot nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi heeft nog niet veel trainerservaring, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
3: Als trainer is Xavi nog redelijk een onbeschreven blad. Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal.
2: Xavi Hernandez noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden. De beste camping van Nederland staat dit jaar in het Friese Rinsema Geest bij Dokkum. De gasten zelf gaven de camping de hoogste waardering. Ze zijn onder meer tevreden over de staanplaatsen, de broodjesservice en de gastvrijheid van de eigenaren. Voor hen is deze prijs een enorme eer.
4: 4 jaar geleden pas begonnen en nu hebben we dit bereikt al. Ik zei, ja, ik ben heel enthousiast. Ja.
5: En wat doet dat vervolgens met bijvoorbeeld de boekingen?
4: Nou, de boekingen vliegen omhoog. Oh, ja. Ja, dat is onvoorstelbaar. Sinds gisteren hebben we een heleboel aanvragen in 1 keer. Vanavond staan we ook weer helemaal vol.
2: Ook het nette sanitair scoort hoog bij de campingbezoekers. En het weer vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
7: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe we...

0: Zandvoort. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: In Wijk aan Zee vierden 100 inwoners de zonsverduistering met een spontaan diner op het strand bij de opgang Heliomar. Het evenement, gebaseerd op een traditie uit 1999, werd nieuw leven ingeblazen via een appgroep. Eclipsebrillen werden gedeeld. Wie vanavond de gedeeltelijke zonsverduistering wil zien, moet een eclipsebril zoeken. In de Breestraat in Beverwijk zijn alle 500 brillen bij juwelier Van Kampen binnen 4 dagen uitverkocht. De eclips is tussen 7:30 en 9:00 avond zichtbaar, met een hoogtepunt rond 7:50. Oogartsen waarschuwen voor schade bij direct kijken zonder goede bescherming. De gemeente Beverwijk werkt sinds 10 augustus aan de vernieuwing van de Alkmaarseweg, met afsluitingen en omleidingen tot 9 oktober. Kabels en leidingen worden vervangen in 5 fases, waarbij delen van de weg tijdelijk volledig afgesloten zijn voor verkeer en voetgangers. Afgelopen weekend vond Bever Beach plaats aan de parallelweg in Beverwijk voor wijkcentrum bij 45. Bezoekers genoten van kinderfilms, een barbecue, een Hollandse avond, een schatzoektocht en zaterdag een talentenjacht met zangoptredens. De organisatie wilde het strand naar Beverwijk brengen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft ervoor nieuwe wet opgesteld. Ze zegt dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels.
2: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooie spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
1: Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk vanwege strenge regels. En mogen er soms geen loopgraven worden aangelegd. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur, een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Opnieuw is het diep in Rusland een droneaanval geweest en daardoor is brand uitgebroken op een industrieel complex in de Russische Republiek Bashkirostan, heeft de gouverneur gezegd. Wat er precies is geraakt is onduidelijk. In het gebied staan onder meer een olieraffinaderij en een gasgestookte energiecentrale. De belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van de Etna. Honderden vluchten zijn geannuleerd of omgeleid. Veel mensen zoeken alternatieve vertrekplaatsen, zoals Palermo, merkt ook deze Nederlandse toerist.
3: Chaos hier, heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro. Maar dat is nu ook eindelijk geregeld, dus nu is er eindelijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug.
1: Van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden naar uitkijkpunten bij de Etna. En het weer, vandaag en morgen zonnig en warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
5: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Afgelopen nacht is op de Schans in Beverwijk een auto tegen een lantaarnpaal gereden. De bestuurder en een passagier raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder bleek niet onder invloed van alcohol of drugs. De auto is afgevoerd. In Wijk aan Zee vierden 100 inwoners de zonsverduistering met een spontaan diner op het strand bij de opgang Heliomar. Het evenement, gebaseerd op een traditie uit 1999, werd nieuw leven ingeblazen via een appgroep. Eclipsebrillen werden gedeeld. Afgelopen weekend vond Bever Beach plaats aan de parallelweg in Beverwijk voor wijkcentrum bij 45. Bezoekers genoten van kinderfilms, een barbecue, een Hollandse avond, een schatzoektocht en zaterdag een talentenjacht met zangoptredens. De organisatie wilde het strand naar Beverwijk brengen. Wie vanavond de gedeeltelijke zonsverduistering wil zien, moet een eclipsebril zoeken. In de Breestraat in Beverwijk zijn alle 500 brillen bij juwelier Van Kampen binnen 4 dagen uitverkocht. De eclips is tussen 7:30 en 9:00 avond zichtbaar, met een hoogtepunt rond 7:50. Oogartsen waarschuwen voor schade bij direct kijken zonder goede bescherming. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op Izmail, de grootste Oekraïense haven aan de Donau. Er brak brand uit en er is schade, melden autoriteiten. De haven ligt vlakbij de grens met Roemenië en is een belangrijk centrum voor de handel in graan en andere grondstoffen. Gisteren nam Oekraïne de Russische havenstad Novorossiysk onder vuur, aan het Russisch deel van de Zwarte Zee. Ook dat is een belangrijk centrum voor de graanhandel. Een man uit Amersfoort die beledigende en ook haatzaaiende berichten op internet zette, is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen. Ook riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en tegen politici als Jette, Timmermans en Bontebal. Voor de man, een ambtenaar van 50, was het een uitlaatklep voor zijn frustraties. Zijn Telegram-account heeft hij inmiddels verwijderd. En door de aanhoudende droogte valt ook de honingoogst deze zomer flink tegen. Bloemen staan minder lang of nauwelijks in bloei, waardoor honingbijen geen nectar kunnen verzamelen. Vooral in het oosten van het land is de schade groot, zeggen de imkers, die ook wijzen op het effect van klimaatverandering. De bijen gebruiken de honing om door de winter te komen. Imkers voeden ze nu bij met opgeloste suiker, zodat ze toch voldoende voorraad kunnen maken. Het weer, vandaag en morgen zonnig, erg warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hopen in Beverwijk.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Dit geluid.

0: uitvoering van de ochtendmix op deze zonnige, ja, echt prachtig mooie dag. En dat allemaal te beluisteren op Eimond 360. Luisteraars, goedemorgen. We horen dus juist muziek uit 1981 van Doris D en de Pins en Shine Up. Ik denk, het zonnetje schijnt, Shine Up. En daarvoor even terug in de tijd, 1960, de Ramona van de Blue Diamonds. Nou, ik zag er eentje in een korte broek binnenkomen. Ik denk, nou, dan kon Rob wel eens wezen. Rob, goedemorgen.
1: Nou ja, korte broek. Kniebroek heet
0: het. Ja, kniebroek.
1: Helemaal zo dat je alles ziet bungelen.
0: Bedoel je dat?
1: Nou, laat maar zitten. Het is inderdaad weer een prachtige hete dag. Dus ja, ja. We kunnen weer genieten van prachtig mooi weer. 13 augustus, ja. Over de 30 graden geloof ik. En wij gaan weer een ochtendmix doen met de vaste ingrediënten als er zijn. Het rondje Hollands bijvoorbeeld. We hebben een bijzondere jarige.
0: Ja.
1: We gaan ook kijken wat de belangrijkste gebeurtenissen op deze dag zijn. Hm. En mensen kunnen verzoekjes aanvragen op 085 20 20 300. En we hebben natuurlijk een wijkschijf.
0: Ja. Zeker weten. En het is een leuke wijkschijf. Wesley Klein. Niet zo bij mij. Dat is de titel. Aankomende zondag hebben we weer een nieuwe wijkschijf. Een hele bijzondere. Goedemorgen, welkom bij de Ochtendmix.
2: Dit is de nieuwe wijkschijf in de Ochtendmix.

0: een nieuwe wijk schrijven. We gaan van Weerman Rob horen hoe het vandaag gaat worden. En misschien ook wel overmorgen.
1: Dit is het weerbericht met Rob Keese in de ochtendmix.
2: Ja, ik ga u dat graag vertellen, want wat staan ons weer mooie dagen te wachten. Deze ochtend schijnt de zon uitbundig en warmt het onder invloed van een zwakke tot matige zuidoostenwind nog wat sneller op dan gisteren. Tegen het middaguur wordt het langs de kust een graad of 25. Vanmiddag wordt het een zonovergoten dag. Zeer warm in heel het land, met uitzondering van de Waddeneilanden. En het wordt overal tropisch warm, met 32 tot lokaal 35 graden in het zuidoosten. Op de westelijke stranden kan het in de middag weer iets afkoelen door een zwakke zeewind. En omdat de luchtvochtigheid laag is, zal de hitte nog enigszins draaglijk aanvoelen. Vanavond blijft het tot zonsondergang zonnig en warm. En bij een afnemende noordoostenwind is het halverwege de avond nog zomers warm, met 24 tot 29 graden. Nou, en de komende dag kunnen we weer plakken, want het blijft helder. Temperatuur daalt niet verder dan 22 graden in het zuidwesten.
0: Lekker de airco aanzetten.
2: Ja, en men zegt altijd, als het 's nachts boven de 20 graden is, dan heet dat een zogenaamde plaknacht.
0: Wat is dat, een plaknacht?
2: Nou, dat je...
0: Dat je tegen elkaar aan...
2: Nee, juist niet. Je moet van elkaar afblijven.
0: Oh, oké. Okay.
2: Vrijdag hebben we nog met een hele warme luchtsoort te maken. De temperatuur loopt op naar 30 graden in de kustgebieden. En hierbij schijnt de zon flink en trekken er enkele wolkenvelden over het land. De kustgebieden die krijgen door een zwakke westenwind als eerste met wat verkoeling te maken. En in de loop van de middag trekt de noordwestenwind aan en wordt vrij krachtig aan zee. Kijken we heel even nog een klein stukje naar het weekend. Zaterdag nemen we in het noordwesten afscheid van het hele warme weer. 21 tot 25 graden, vind ik mooie temperaturen. Zondag is het in het hele land afgekoeld. En is er op meerdere plekken een bui mogelijk. Bui, dat is water wat uit de lucht valt. Weet je wel, kan je misschien...
0: Plinsbui.
2: Ja, zoiets. De maximale liggen tussen de 20 graden op de stranden tot 24 graden. En daarna, ja, ik ga het toch maar weer zeggen, wordt het dagelijks 20 tot 25 graden. Dus ja, we zijn er nog niet vanaf.
0: Nee, oké. Okay. Hey Rob, dankjewel. Eerst de

0: Onze instrumentale bijdrage voor vandaag. De Shadows en Atlantis. Nou, je kondigt het al aan, Rob. We hebben een speciale jarige Job vandaag.
1: Ja, we hebben een hele speciale jarige Job. En waarom speciaal? Nou, omdat hij volgens mij al sinds mensenheugenis luisterde naar voorheen Radio Beverwijk.
0: Ja, dat klopt.
1: En nog steeds groot fan is van Eimond 360.
0: Ja.
1: Geregeld ons belt voor een verzoekplaat. Altijd zegt dat ze van de uitzendingen geniet.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en als ze dan jarig is, en dan hebben we het over jou, Ali Poelman.
0: Hoera.
1: Hoera, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En ja, dan ga je daar een plaat voor draaien.
0: Uiteraard.
1: Ik bedoel, daar maken we een uitzondering voor. We kunnen niet de hele Eimond alle jarigen natuurlijk op deze manier verwennen. Maar Ali wel.
0: Ali, ik wil met je dansen.

0: ochtendmix.
1: Ja, en dat regionieuws, dat halen we meestal toch wel van onze eigen omroep, hè? Onze eigen onze website, ja, eimond360.nl. Want daar kunt u al het nieuws vinden uit Heemskerk, Beverwijk, Velsen. Veel achtergrondinformatie. En de redactie hier aan de Handelskade is hard aan het werk. Zo is er een bericht op de website door Wim Meijer, collega van de redactie. Die zegt: een auto ramt een lantaarnpaal op de Schans en twee personen zijn gewond. Bij een eenzijdig ongeval op de Schans in Beverwijk is afgelopen nacht een auto tegen een lantaarnpaal gereden. Hierbij raakten zowel de bestuurder als een passagier gewond. Ambulancepersoneel die heeft de twee inzittenden ter plaatse nagekeken en beide zijn daarna voor verdere controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig zij gewond zijn geraakt, dat is nog niet bekend. De politie heeft de bestuurder na het ongeval getest op alcohol en op drugs. En uit beide tests bleek dat de bestuurder niet onder invloed was. De auto raakte bij de botsing flink beschadigd en is door bergingsbedrijf Van der Eng afgevoerd. Dan gaan we naar wat leuke nieuws, namelijk voor de jeugd. Een sportmix voor groep 3 en 4 in Heemskerk. Welke sport past bij jou? Nou, kinderen uit groep 3 en 4 die kunnen dit ontdekken tijdens de sportmix in Heemskerk. Vanaf 26 en 28 augustus 2026 starten de lessen weer. Tijdens een sportmix maken kinderen op een leuke en speelse manier kennis met verschillende sporten, zoals voetbal, tennis, turnen, basketbal. Ze ontdekken zo wat ze leuk vinden en maken ze kennis met het brede sportaanbod in Heemskerk. En geloof me, dat is altijd leuker dan het swipen over een... hoe heet zo'n ding ook alweer? Zo'n apparaat, zo'n spelletjesding.
2: Ja, computer laptop, zo, telefoon.
1: Dus... Sport is altijd leuk.
2: Ja.
1: Want sportmix is ook nog eens gratis en vindt plaats op de woensdag van 3:30 tot 4:15... in een gymzaal aan de Duitslandlaan nummer 5. En op vrijdag is het van 3:15 tot 4:30... in de gymzaal aan de Bachstraat nummer 81. De lessen die volgen de schoolweken, want in de vakantie is er dan geen les. Dus je kan vanuit school eigenlijk meteen naar die sportmix toe. Als u graag mee wilt doen, althans de kinderen, en uw zoon, uw dochter, uw kleinkind, schrijf dan in via de website www.teamsportservice.nl/Kennemerland. Heel simpel, teamsportservice.nl/Kennemerland. Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Stefan Bakker via sbakker@teamsportservice.nl.
3: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op eimond360.nl.

0: Blijft een heerlijk nummer, deze van George Michael en The Careless Whisper. Je hoort het allemaal in de ochtendmix hier op Eimond 360. 24 uur per dag en dat 7 dagen in de week. Het is tijd voor een rondje, geef erop.
1: Ja, rondje Hollands, ja. En niet voor het een of ander, maar we hebben wel een heel bijzonder rondje Hollands. Want ja. We kunnen flink gaan dansen. Bijvoorbeeld met kaboutertjes. En als u denkt kaboutertjes, ja, kabouterplop, de kabouterdans. Daarna gaan we met Django Wagner en het Rosenberg Trio meedijnen met Kali. En we eindigen met de boswachters, want die houden van bananen, want die zingen het bananenlied.
2: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.

0: Ja, een heel bijzonder rondje Hollands was dit. Met Kabouter Plop en de Kabouterdans. Django Wagner en het Rosenberg Trio met Kali. En zojuist de Boswachters met het Bananenlied.
1: Twee verzoekplaten.
0: En de eerste die ik in mijn handen heb, die is van Hans Visser. Die vraagt een plaat aan van André Brasseur. En wel The Kid. En toen zei jij, dat is een Veronica tune, zei jij toen erachteraan. En nou ja, dat vond hij zo knap, Hans Visser. Dat hij zei, doe nou maar eens een keer deze plaat voor Ab. Namens Hans. En we hebben Nicolaas, die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert en voor het team van de Ochtendmix. En dat wordt I Can't Stop Loving van Ray Charles.
2: Het is weer tijd voor een verzoekplaat.

0: Herkenbaar toch?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Een oud Veronica-tune.
1: Ja, en wij hebben hem ook gebruikt vroeger bij de vroegere lokale zender. Toch?
0: Het zou kunnen, ja.
1: De kerstshow of zo?
0: Nee, niet met de kerstshow.
1: Oh, nou weet het ook. Maar maakt niet uit. Ik heb weer twee verzoekjes, want u belt massaal. En daar zijn we heel blij mee natuurlijk. Ja. 085-2020-300. En ik heb zelfs een stapel, dus we gaan het een beetje verdelen. De heer Hans Wolt. Nou, daar zijn we toch echt wel een half uur mee bezig geweest. Maar Hans, sorry. Voortje Papa en een Nederlandse zangeres die uit het buitenland komt. We kunnen daar eigenlijk weinig mee. En we hebben heel veel opgezocht via AI en Google en noem maar op. Maar we komen er niet uit. Maar gelukkig, zei jij, als je het niet kan vinden, doe dan Janneke de Roo met Huisje bij de Brug. Die hebben we wel gevonden. En die plaat is bestemd voor iedereen die luistert en voor het team van de Ochtendmix. En natuurlijk, Hans, als je wat meer informatie weet over het liedje of over de zangeres, dan kan je hem altijd de volgende keer aanvragen. Anzinnige die heeft gebeld, vraagt een plaat aan voor Karin en Frans, Ali Poelman, Rob van Gastel. Voor zichzelf en voor iedereen die luistert. Marco Schuitmaker en, u voelt hem al aankomen, ja, schaam je voor je tranen niet.
2: Het is weer tijd

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen.

0: racefietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt. En de kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft dan aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de koepel. Het mogelijk stilvallen van de golfstroom hangt niet af van het bereiken van een bepaalde opwarmingstemperatuur van de aarde, maar van de snelheid waarmee dat gebeurt. Dat stellen Nederlandse klimaatwetenschappers in een studie die vandaag wordt gepubliceerd, meldt Nieuwsuur. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als die stilvalt, heeft dat drastische gevolgen voor het klimaat wereldwijd. Zo zou Nederland onder meer een kouder en droger klimaat krijgen in plaats van dat het hier warmer wordt. De belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Dat gebeurt precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. En het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. Bulgarije organiseert de 71ste editie van het festival. Nadat zangeres Dara vorig jaar met Bangaranga voor het eerst voor Bulgarije won op het festival. Dit jaar boycotte Nederland het Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. Of er volgend jaar wel weer een Nederlandse inzending is, is nog niet duidelijk. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden, 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hope in Beverwijk.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Dit geluid.

0: tussen 10 en 12, de ochtendmix. Vandaag met Ab Jenema en Rob Keeson.
1: 1973.

0: Lover uit 1973 en de Four Tops. Reach Out, I'll Be There uit 1966. Zijn we het tweede gedeelte van deze aflevering van de Ochtendmix begonnen. Op deze donderdag 13 augustus 2026. Kijk even naar buiten. Hemelsblauw. Hey, dat is ook toevallig. De plaat gaan we zo direct nog een keer draaien ook. Even Rob erbij halen, want die... We hebben het druk, hè, met de verzoekplaten.
1: We hebben het heel druk en we gaan straks naar Bon Jovi, want daar gaan we mee beginnen. Ja. Hebben we twee verzoekplaten klaar liggen. En als u denkt, ja, maar die van mij, die past er toch ook nog wel bij? Tuurlijk! Dan kunt u bellen met 085-2020-300. Ik herhaal 085-2020-300. Want naast alle vaste rubrieken, de verzoekjes, die gaan voor.
0: Ja, ik ga deze even draaien voor de behanger, die druk aan het behangen is. Oh. Give love a bad name, hier is Bon Jovi.
2: Een verzoekplaat aanvragen 085-2020-300.

0: weer tijd voor een verzoekplaat.
1: Ja, een verzoekplaat. Nou, dit was trouwens even Bon Jovi. En ik denk dat die meneer die gaat weer verder met behangen nu. Die is natuurlijk wel even uit zijn dak gegaan, hè? Is een fan van Bon Jovi of zo?
2: Nee, maar hij heeft een breed scala wat de muziek betreft. Ik denk, ach, doe even Bon Jovi. Nou, kun je lekker op behangen.
1: Helemaal gezellig. Yeah. We hebben een telefoontje, een verzoek gehad van Rob van Gastel. En die vraagt Summer Wine aan voor Ans Zinnige. En van Nancy Boyd samen met Demus Roussos. Nou, Ab heeft dan zo'n zoekmachine. En dan gaat hij zoeken Summer Wine. En er komt wel Demus Roussos. Maar het is nog even een verrassing of Nancy Boyd gaat meezingen. Die staat er namelijk niet bij. Maar wij vermoeden dat Nancy Boyd zich wel bij Demus Roussos gaat aansluiten. Dus dat komt vast wel goed. De plaat is verder bestemd voor iedereen die luistert. En voor het team van de Ochtendmix. Dan hebben we mevrouw Beb van Os. Die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert. En voor het team van de Ochtendmix. En u hoorde het appel zeggen, we keken net even naar buiten. En we zagen die lucht. Die is namelijk hemelsblauw.

0: En dat waren de verzoekplaten met als laatste deze van Wiltura en Hemelsblauw. We gaan naar het volgende item.
1: Het regio nieuws hoor je in de ochtendmix.
2: Ja, en vaak hoor je daar wel eens mensen via de social media zeggen... hé, er gaat een traumahelikopter door de lucht heen. Wat is er aan de hand? Nou, er is inderdaad weer wat aan de hand. Want deze donderdagochtend las ik zojuist bij alarmeringen 112... is er een traumahelikopter richting de Alkmaarsweg gegaan. Daar is een ongeluk gebeurd en de traumahelikopter is er naartoe gegaan. Er is verder nog weinig nieuws over te vinden. Maar dan bent u in elk geval op de hoogte van wat er zich afspeelt. En dan hebben we ook nog nieuws op onze website eimond360.nl... van Sabrina Koster, want rugbyclub De Smugglers... die moet wijken voor woningbouw en die zoekt een ton voor een nieuw clubhuis. Voor rugbyvereniging De Smugglers uit Velsenbroek staat heel veel op het spel. De club moet vanwege woningbouwplannen verhuizen naar een nieuwe locatie. Maar het benodigde clubhuis, dat kost dan veel meer dan de gemeentelijke bijdrage. Tijdens het dorpfeest Zandpoort werd daarom alles uit de kast gehaald om geld in te zamelen. Nou, ik moet nog even bijkomen, want het was een gekkenhuis, blikt De Smugglersvoorzitter Paul Molenaar terug op de week. De actie ontstond uit een samenwerking met de organisatie van het dorpsfeest. En onder het motto Harddraverij helpt de smugglers aan keuken... gingen tientallen leden, oudleden en vrijwilligers van de club... aan de slag om de toiletwagens schoon te houden. Met speciaal gesponsorde t-shirts van de Playboys en Playgirls... werd een AI-gemaakt clublied werd er gezongen... en flinke dosis enthousiasme was aanwezig... en toen wist de vereniging veel sympathie te winnen. We hebben een ontzettende gunfactor gekregen, vertelt Molenaar. Ik kreeg natuurlijk de vraag van mensen... een euro voor de wc? Maar als je uitlegde dat het voor een goed doel was... dan wilden de meeste mensen best wel bijdragen... De ludieke acties die spraken de mensen aan. Zo werden er bij het plassen ook plaktattoos uitgedeeld... waarmee mensen de hele week kunnen plassen. Ik vind het een hartstikke goed initiatief, vertelt een man... die voor de 25 euro zijn plaktattoo rondop... nou ja, die kocht hij voor 25 euro. Nou, dan kan je wel 25 keer plassen natuurlijk. We zijn met de voetbalclub VSV verhuisd en zij komen ernaast te zitten. Hiermee sponsort ik ook nog eens een keer een beetje de mannen. Goed, als u meer informatie wil, want er staat nog veel meer informatie over de smugglers op onze eimond360.nl-site, dan kunt u alles lezen qua nieuws over Velsen, Beverwijk, Heemskerk en ook leuke podcasts. En u kunt live luisteren naar de radio-uitzending.
1: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op eimond360.nl.

0: rising to seal your doom. Michael Jackson in de ochtendmix. Muzikaal te gast. En dat deed hij met Thrilla. Geweldige clip zit erbij.
1: Eng.
0: Ah, geweldig. Heel, ja. Muziek maken en films, clips, geweldig. Michael Jackson, Thriller. Twee verzoekplaten.
1: Twee verzoekplaten, waarvan één van een hele ondeugende mevrouw.
0: Oh, oh.
1: Ja, namelijk Pepi Roes. Maar wel leuk, wel grappig. Want ze wilde het telefoonnummer even weten. Namelijk 085 20 20 300. Toen vroeg ze aan voor iedereen die luistert en voor ons... Wilke Alberti met Het Oude Huis. En toen belde ze nog een keer en toen zei ze... mevrouw Jansen. Maar ik had het meteen door natuurlijk. Maar ze wilde even het telefoonnummer controleren of het klopte. Nou, Beppie, je hebt het goede nummer gedraaid. Het klopt. 085 20 20 300. En we gaan Het Oude Huis van Wilke Alberti zo draaien. Dan hebben we Johan Blok. Die vraagt een plaat aan voor al zijn collega's van Tata Steel. En hij wil graag horen een nummer van de drie J's. Nou, dan kiezen we natuurlijk voor de nieuwste. Je zit in mijn hoofd.
2: Het is weer tijd.

de verhuizer zegt bedankt. Ik kijk omhoog achter die gevel, waar ik heb gelachen en gejankt.

0: En dat was de nieuwe van De Drieëge zit in mijn hoofd. Rob, we gaan even terug in de tijd. Wat heb je te melden over het jaar 1976?
1: Nou, 50 jaar terug. Ja. Ja, ik heb hier de Nederlandse top 40 voor me van 7 augustus 1976. En toen was ik nog een jong broekje. Mm-hmm. Ja, maar terwijl als ik de nummers dan lees, denk ik, het lijkt alsof het gisteren was. Maar we praten over 50 jaar terug, hè?
0: Ja.
1: Ik vergeet het niet. Ja. Nou, Nice and Slow, Jesse Green op 1, Standing on the Inside, Full House, Kiss and Say Goodbye, Manhattan, noemen we altijd heel even gewoon. Maar wij concentreren ons in de ochtendmix altijd op de nieuwe binnenkomers.
0: Yes.
1: En voor degenen die het gemist hebben, Wild Bird van George Baker Selection hebben we maandag gedraaid. Dinsdag hadden we Let's Stick Together van Brian Ferry, die kwam ook nieuw binnen. We hadden gisteren hadden we Dancing Car van Air Bubble. En dan komen we nou terecht bij Sunny. En ik kijk even naar mijn blaadje. Of inderdaad Sunny gaan draaien. Want
0: Nee, gaan we niet draaien.
1: Nee, ik wou het zeggen. Want ik
0: moet wel lezen wat op je papiertje staat.
1: Ja, hoor. Maar er staat zoveel op mijn papiertje. Want hier staat plotseling ook Ali Poelman die jarig is.
0: Nee, hey, dat hebben we allemaal gehad.
1: Oh, dan gaan we naar Queen.
0: Yes.
1: Want Queen die kwam nieuw binnen op 35. En dat is voor Queen wel een hele lage binnenkomst, moet ik zeggen. Maar werd wel een hele grote hit. Want op nummer 35 kwam nieuw binnen Queen met You're My Best Friend.
2: De ochtendmix gaat terug in de tijd.
3: Terug in de tijd.
2: Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40?
3: Terug in de tijd.

0: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
1: En natuurlijk gaan we eerst al onze eigen artiesten van harte feliciteren. En wie zijn dat dan? Dat zijn alle luisteraars van Eimond 360. Bent u vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van. Aan het weer zal het niet liggen. Dat is weer prachtig. En heel veel geluk de komende 365 dagen. Als we gaan kijken naar de wat bekendere personen, nou, dan zijn we meteen bij de eerste. En dan, nou ja, die kent iedereen natuurlijk, hè? Diana Kirilov. Ja. Ja, Ab zegt ja, oké. Okay. Nou, het is een Vlaams-Nederlandse presentatrice. En vandaag wordt ze 48 jaar. Maar deze kennen we wel. Jurken Rijman, Nederlands-Surinaams cabaretier, stand-up comedian, zanger, acteur en presentator. Nou, meestal zeg ik altijd, die is al zo oud, dat had je niet verwacht. Want ik had hem jonger ingeschat. Maar Jurken wordt pas 60 jaar. En die had ik juist ouder ingeschat. Dus ja, dat kan ook wel eens een keer gebeuren. Dan hebben we Maxim Hartman, Nederlands televisiemaker, presentator en acteur, wordt vandaag 63. En wie kent haar niet, de Nederlandse oud-tafeltennister Bettina Vriesekoop. Die wordt vandaag 65 jaar. Philip Taylor, de Engelse darter, die zal jij wel kennen, Ab, want jij bent helemaal gek van darten, hè?
2: Ja, klopt.
1: Die wordt vandaag 66. En dan hebben we Willem Huberts. Willem Huberts, de Nederlands literair historisch onderzoeker, dichter en auteur, die wordt vandaag 73 jaar. Maar deze kennen we zeker. Jeff Rademakers. Met spraakmakende tv heeft hij gemaakt. Nederlands tv-regisseur, producent en tekstschrijver. Die moet flink ademhalen, want die mag vandaag 77 kaarsjes uitblazen. Dan komen we bij muziek, want de Noord-Ierse zanger Virgil Sharkey.
2: Virgil
1: Sharkey. Die wordt vandaag 68 jaar. En we gaan naar hem luisteren.
2: A good heart.

0: Ik laat de microfoon voorop gewoon dicht nu, hoor. Ja, ik ben helemaal klaar mee. Hey, The Shadows en Little B. Dat betekent dat ik persoonlijk Pim ga aankondigen. Ah, oké.
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, het is natuurlijk vakantietijd.
0: Ja.
1: En die is weg. En de programmering moet gewoon doorgaan. Maar ondertussen gaat iedereen weg. Dus we werken ons eigen het hompenschompens eigenlijk.
0: Ja, nou, je zweet nogal.
1: Ik zweet nogal, ja, vreselijk. Maar, en dan heb ik een soort overdosis Pim Geurts. Want die komt daar weer plotseling die studio binnenwandelen. Voor de derde keer deze week. Pim Geurts, die gaat straks eindeloos eimel doen. Maar volgens mij zie jij toch altijd op donderdag gewoon?
0: Nee hoor. Nou,
1: net zoals Ab. Ab is ook altijd op donderdag.
0: Ja, maar Pim niet hoor. Pim zit nooit op donderdag.
1: Nee, toch? Nee, dat hij altijd op
0: maandag. Maandag, toch?
1: Ja, met Els.
0: Ja, met Els. Op maandag.
1: Ah, donderdag is
0: hij valt ook vandaag in.
1: Nee, hij viel gisteren in.
0: Oh?
1: Ja, gisteren viel hij in.
0: Raak je helemaal in de war.
1: Maar straks valt hij op. Want hij gaat eindeloos eimel.
0: Als je maar niet omvalt.
1: Nee, hij valt niet om. Nee, dat komt helemaal goed.
0: Okay.

worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. In de Botlek

0: In het Rotterdamse havengebied is een stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is nodig om nu gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en zwarte rookwolken te zien. De rook trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. Brandweer is met meerdere eenheden uit voorzorg aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. Verzekeraar Achmea was het afgelopen halfjaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. En de belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Het gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. De Etna is een van de actiefste vulkanen in Europa en veroorzaakt vaker problemen voor de luchtvaart. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm. 30 graden in het noorden en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Dit was het weer voor vandaag. De ochtendmix. Tot morgen.

Feels Like I'm Falling in Love. Goldplay, luisteraars, hartelijk welkom bij het programma Eindeloos Eimond hier op deze donderdag. En wat voor donderdag, het is namelijk de donderdag, de gezelligste donderdag van de week. En dat komt naar de woensdag. Gisteravond met allen naar het strand geweest. Verhalen over 3 uur doen om terug te komen vanaf de pier naar Beverwijk. En het achterland van Beverwijk. Het was werkelijk waar helemaal vol. En dat helemaal langs de Nederlandse kust. En hier in de Eimond. IJmuiden vol. Wijk aan Zee vol. Heemskerk vol. En ga zo maar door. Er was veel spektakel beloofd, maar ik moet een beetje bekennen, het viel wat dat betreft een beetje tegen. Maar het was wel een mooi gezicht, hoe de maan voor de zon kroop. En de maan veranderde heel langzaam in dat Pac-Man een mannetje. Maar ik het wel een stukje van de maan zelf. En dat kon je prachtig zien door die bril, dat toch wel. Maar de donkerte en de kou en de wind en zo, dat was allemaal. Collega Rob die vertelde al dat zijn katten waren stil en Aptis was lekker met zijn wind. De neven van net in Velsen Noord aan het spelen. En tijdens de sundown, zeg maar, hebben ze The Dark Side of the Moon gespeeld van Pink Floyd. En dat doen ze werkelijk waar, weergeloos. App en Rob bedankt voor de ochtendmix. En Appie die stond in het bericht op Facebook met een vraagteken. En het was geheel terecht, want het moeten we wel eens weten dat jullie sinds 12 jaar weten dat het vraagteken op donderdag, dat is App. Ja, en App Jenema. En die is zo handig en behulpzaam dat hij heeft geen enkel knopje. Hij was ook helemaal niet vervelend. Rob daarentegen had het over de barbecue. Ja, nou, zo zie je maar. De donderdag, de gezellige donderdag is begonnen om 10 uur. En die eindigt waarschijnlijk rond 1 uur of 2. Maar we gaan eerst nog door met de lekkere muziek. Hartelijk welkom nogmaals. Mijn naam is Pien Guurts. En we gaan er een vrolijke middag van maken.

En dit was Dea Matrona. Ja, jullie dachten natuurlijk allemaal dat het is Carly Simon. Maar dit is een fantastische band, Dea Matrona. En dan zoek ze op en dan komt het ontdekking dat je heel veel mooie nummers kan horen van deze beide dames. We gaan naar een andere womanizer. Dat is namelijk Simply Red met het nummer... even kijken, Remembering the First Time. Nou, dat zal het worden. Remember.

En dit was Simply Red met Remembering the First Time. En dan hebben we een heerlijk nummertje. En hij heeft fantastische mooie muziek gemaakt. Hij heeft op een gegeven moment heeft hij de band verlaten. Hij dacht een prachtige solo carrière te gaan doen. Dat is op niets af uitgelopen. En hij komt eigenlijk een beetje op hangende pootjes terug. En hij heeft toen weer de band samengesteld. En vanaf dat moment waren de successen weer heel erg groot. Een kleine aanvulling op de weersvoorspelling. Want vandaag wordt het op veel plaatsen 35 graden of warmer. En ook morgen, vrijdag, blijft het zeer heet. Aan de kust zorgt een westenwind vrijdagmiddag voor wat verkoeling. En daarna daalt de temperatuur naar 25 tot 30 graden. En 's avonds wordt het ook in het binnenland wat koeler. Tegelijk wordt de lucht ook vochtiger en daardoor kan het vrijdagavond benauwd aanvoelen. De bewolking neemt toe en de kans op regen en onweersbuien worden groter. Zaterdag slaat het weer duidelijk om. Er komen wolken en zonnige perioden, maar ook enkele buien. Vooral in het oosten en zuidoosten is de kans op onweer het grootst en sommige buien kunnen stevig zijn. Het is nog niet zeker waar de meeste regen gaat vallen. Het wordt 22 graden op de Wadden en 31 graden in Zuid-Limburg. De regen is welkom, want de natuur is door de langere periode van hitte en droogte heel erg uitgedroogd. En zondag is de extreme hitte voorbij, dan wordt het maximaal 20 tot 24 graden. En daarna volgt een periode met gelukkig een normaal zomerweer. Nou, dat is in ieder geval een opsteker. We gaan naar Jim Croce, luisteraars. En Jim Croce, daar ga ik straks nog wat meer van vertellen. Want hij is, even kijken, in 1943 geboren. En is in 1973 is hij overleden. Hij was een Amerikaanse singer-songwriter. En hij brak bij het grote publiek door na zijn vroegtijdig overlijden. Hij heeft 5 studioalbums en 11 singles uitgebracht. En is vooral bekend geworden met de melodieuze, gevoelige liedjes... zoals I Got A Name, Bad Bad Leo Brown en Time In A Bottle. Goed, we gaan naar hem luisteren.

En dat was Jim Croce met zijn Bad Bad Leroy Brown. Nog even terugkomen op gisteren, want er komen wel steeds meer leuke berichtjes ook binnen. En hier ook bij jullie streekomroep Eindeloos Eimond. Oh nee, Eimond 360. In het programma Eindeloos Eimond. Ja, zo gaat het als je er enthousiast over bent. Maar goed, grote delen van Europa waren woensdagavond in de ban van de gedeeltelijke zonsverduistering. Het natuurverschijnsel begon in het Russische Poolgebied en eindigde in de Middellandse Zee. Op het hoogtepunt van de zonsverduistering klonk op veel plaatsen applaus. Zo was dat ook in Wijkenzee. Waarbij ik me afvroeg van, ja, dat zal dan wel. Het hoogtepunt van de gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland was rondom 11:15 s'avonds. De maan bedekte op dat moment bijna 90% van de cirkel van de zon. En veel mensen waren naar het strand gegaan om daar naar de eclips te kijken. In Hoek van Holland, op de Wassenaarse Slag. En in Zandvoort waren grote mensenmassa's bijeen. Ook op het Zuiderstrand in Den Haag was het erg druk. Woensdagavond was het ook druk bij de sterrenwachten. Nou, en het op bijna elke plek tussen Zandvoort en Bloemendaal. Noordwijk aan zee, het gaan ze maar door. Daar vroeg een man zijn vriendin ten huwelijk tijdens het schouwspel. En dat leverde ook veel applaus op. Zo zie je maar, als je maar een beetje gek doet, dan haal je zelf de krant. Man on the Moon, ja, die had het gisteravond een beetje zwaar als de zon aan de andere kant ging schijnen door R.E.M.

En ja, luisteraars, er worden nu een paar nummers achter elkaar. En dat komt dat ik aan het praten ben met een hele interessante man. Dat is namelijk de directeur hier van het clubje. En dan komt ook dan bij dat er wat, wat veranderingen gaan plaatsvinden. Dat zullen jullie niet direct gaan merken. Maar het is wel zo. En dan moet even een plaatje tussendoor gedraaid worden. In de tussentijd heb ik hier een bericht binnengekregen van dat de sluizen dicht gaan voor de plezierbootjes. En het heeft natuurlijk alles te maken met de problemen rond de waterhuishouding. De agrarische sector ontspringt vooralsnog de dans bij de pijnlijke maatregelen die de gevolgen van de droogte moeten bestrijden. En als eerste is nu de pleziervaart de klos 17 sluizen in Noord-Holland. Dus zout en zoetwater gaan vanaf donderdag alleen nog maar open voor de beroepsvaart. Het is dat jullie het weten, dus als je met je bootje aan een stukje wil gaan varen, check heel goed welke sluizen wel open zijn en welke niet. Dan kom je ook niet voor verrassingen te staan. We gaan nu eventjes naar Lynn Anderson met de I Never Promised You a Rose Garden. En daar zullen de meesten wel een hele aardige herinnering aan hebben.

Dit was Lynn Anderson met I Never Promised You a Rose Garden. En we weten allemaal, volgens mij was het in de jaren 70, 80 een enorme hit. En daarover gesproken, het is nu even kijken, 10:50. En ja, dat betekent dat ik een nummertje moet draaien van Tavares. Ja, en het is getiteld Heaven Must Be Missing an Angel. En dat is een nummer, daar is vroeger heel veel op geslepen, als we het zo mogen zeggen. Dat waren het niet te missen, maar dat was het gewoon mannetje, vrouwtje. Goed vasthouden en heel langzaam meebewegen op de bas, vooral bij dit nummer.

En dit was een mix van Rocco. En Rocco en de Carnations heeft hij zich genoemd. De rechtbank in Haarlem heeft afgelopen dinsdag de 34-jarige Beverwijker DM vrijgesproken van langdurige drugshandel. En dat was in zijn woonplaats en leiding geven aan een dealergroep. De rechtbank neemt de verklaringen van een anoniem gebleven getuige niet mee voor het bewijs. De rechtbank vindt dat de verdediging niet de kans heeft gekregen om de anonieme getuige te toetsen op betrouwbaarheid. Dat is tegen de Europese rechtsregels. De Beverwijker kreeg wel een half jaar celstraf voor drugsbezit, witwassen en valsheid in geschriften. Het OM ging ervan uit dat M van juni 2023 tot en met maart 2024 zakjes met cocaïne en heroïne aan koeriers had meegegeven bij het Kennemer Theater. De politie zag na een melding van de anonieme getuige meerdere keren de man iets overhandigen aan anderen. De rechtbank meent dat dit nog geen bewijs is dat het om cocaïne en heroïne ging. Nou ja, het is nog verder in onderzoek en de eis in deze zaak was 1,5 jaar gevangenisstraf. En daar moet binnenkort uitspraak over gedaan worden. Hij had heel veel geld, had een paar Audi's en de verdachte wilde daarmee aantonen dat hij geld had geleend voor het aanschaffen van nog veel meer middelen. We wachten de uitspraak wel gezellig af en dan zie je maar weer. Het is dichterbij als dat je denkt. En wat ook dichterbij is, dat je denkt, dat is het nummer van de Tremolo's, getiteld Silence is Golden.

0: En dat was in de 70s, Silence is Gold, of een Tremolo's. Een hele mooie band met fantastisch mooie nummers. En eens even kijken hoor, er is een stukje verschenen van Pak het Kruispunt, Gevaarlijk aan. Dat is weliswaar in Assendelft, maar als je aan de fiets gaat, dan moet je daar mee uitkijken. En daar heb ik nog heel wat opmerkingen over. Vogels en waterstanden en doodzieke eenden geruimd. Dat is allemaal niet zo, het is wel erg, maar het is niet zo dat je zegt, zo spectaculair. En even kijken, dat is een stroomstoring bij de Esso raffinaderij in Rotterdam. Alle systemen op het terrein van de raffinaderij zijn stilgevallen. En de brandweer is uit voorzorg aanwezig en dat meldt een veiligheidsregio. De hulpdiensten hebben opgeschaald vanwege een tweede incident bij een bedrijf aan de Mercyweg, waar ook een storingsmelding is gedaan. Er is ook een brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte. Het gaat lekker allemaal. Mogelijk houden deze incidenten verband met elkaar. En dat zegt de veiligheidsregio die het onderzoek doet. Dat is wat er ook van de raffinaderij is in de wijde omgeving te zien. De rook trekt in de richting van Vlaardingen en het Maasthuis. En dat meldt Rijnmond. Waarom ik dat zeg is dat het alles schijnt te maken met toch het erge warme weer.
1: Now, here comes the music.
2: Do I look bothered? Ooh.

En dit was Severin met een bank, een arbre en rue. En Severin heeft het gezongen. Het is eigenlijk een lekker Frans plaatje. Wat we normaal gesproken altijd wel doen rond deze tijd. Dat is helemaal niet waar. De tijd gaat zo snel. Ik moet gaan bekennen dat het al bijna 1 uur is. En de tijd aangebroken is om wat dat betreft het eerste uur als historisch te gaan beschouwen. En opgaan naar het futuristische gedeelte. Namelijk het tweede uur van Eindeloos Eimond. Hier bij Eimond 360 luisteraars. En laat het eten u bekomen. En dan gaan we even luisteren naar de Paseo-meeuwen. Hou je hand bij je bordje, anders dan is het weg voordat je het weet.

0: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De 37-jarige verdachte werd eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze

0: in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een grote stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is het nodig om gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en rookwolken te zien. Die rook die trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. De brandweer is uit voorzorg met meerdere eenheden aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod, dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: pakketje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Welkom terug, luisteraars, bij het tweede uur Eindeloos Eimond. Dat vanaf de Zendmast in de Beverwijk wordt uitgezonden over de hele Eimond. En uit de Zendmast staat dus gewoon lekker hier buiten uit te stralen. En door het mooie weer komen we waarschijnlijk wel ietsje pietsie verder. Het tweede uur, ja, de vaste ingrediënten probeer ik ook weer te laten horen. Er komen wel wat verzoekjes binnen, middels geheime kanalen. Daar proberen we een beetje aan te voldoen. En we hebben nog wat nieuws, wat Franse chansons. Dan proberen we een klein beetje die vakantiestemmingen erbij bij te halen. De laatste paar dagen, want ik heb begrepen dat vanaf maandag de schoolweer gaan beginnen. Leraren zijn morgen druk in de weer om alles voor te bereiden voor het nieuwe seizoen op school. Alle tafeltjes weer rechtzetten, de tafeltjes moeten gepoetst worden, de stoeltjes aan de kant geschoven en ga zo maar door. En dat zijn drukke tijden ook voor de leraren. We gaan lekker verder met Secret van de OEM Orchestral Maneuvers in the Dark.

In the Dark met een prachtig nummer getiteld Secrets. En dat allemaal hier bij jullie eigen streekomroep Eimond 360. Ik heb van de week een verzoekje gekregen. En dat was van Jim en Leonie. Die zijn aan het klussen in hun huis. En dat moet toch wel behoorlijk wat gedaan worden. Maar ze schijnen toch al aardig op de rit te zijn. En de ellende, de grote ellende is zeg maar is een beetje achter de rug. En dat met het mooie weer. Dan denk je wel van verdorie, waarom nu? Ja, is altijd zo. Maar de verbouwing gaat gezwind en gaat gestaag. Ze hebben aangevraagd een nummer van de Kooks. En ik weet wel waarom, want de Kooks dat ligt een beetje in hun stijl. Ze zijn ook naar het concert geweest. Ik heb daar ook een gedeelte van mee kunnen kijken. En ja, de Kooks heeft ook wel een warm plekje in mijn hart. Want volgens mij... Oh nee, het waren de Baseballs. Die hadden over de My Umbrella. Maar ze hebben dan een beetje dat hele mooie Engelse accent. Dus daar gaan we... Had ik toch bijna de verkeerde gedaan. Dus we gaan dan... jullie denken wel, klinkt hij weer weg? Maar dat klopt, ik ben ook ver weg. We gaan luisteren naar Naïef van de Kooks. En Jim en Leonie, zet hem op.

iets zeg maar dat het niet klopt. Dat kan aan mij liggen, maar dit klinkt heel erg raar. Even kijken wat er gebeurt als ik hem opnieuw opstart. Er gaan een aantal zaken door elkaar heen, vrees ik. Ja, ja.

Ja, en dit waren de Cooks. En speciaal voor Leonie en Jim, die druk bezig zijn met de verbouwing van hun huis. Met een vloertje leggen. Een beetje muurtjes sausen. Ja, dat, dat is gewoon foktaal, hè? Even een muurtjes sausen. Het is gewoon zwaar sikkie roken dan, jongen. Maar dan doen we zomaar even een potje. Ja. Was maar waar. Maar we gaan naar Element. En in de niets met de Stand and Deliver.

Stand and Deliver van Adam and the Ants. Ja, en dat allemaal hier om rond... Nou, even voor half twee, dus dat gaat snel. En wat ik eigenlijk nog een beetje vergeten was... dat was dat ik hier nog een nieuwsbericht heb van Angela, van onze redactie. En want bij een eenzijdig ongeval op de Schans in Beverwijk... is afgelopen nacht een auto tegen een lantaarnpaal gereden. Hierbij raakten zowel de bestuurder als een passagier gewond. Ambulancepersoneel heeft de twee incidenten ter plaatse nagekeken. En beide zijn daarna voor verder onderzoek en controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig zij gewond zijn geraakt is niet bekendgemaakt. De politie heeft de bestuurder na het ongeval getest op alcohol en op drugs. Uit beide tests bleek dat de bestuurder niet onder invloed was. De auto raakte bij de botsing flink beschadigd en is door een bergingsbedrijf afgevoerd. Voor rugbyvereniging De Smugglers uit Velsenbroek staat veel op het spel. De club moet vanwege woningbouwplannen verhuizen naar een nieuwe locatie. Maar het benodigde clubhuis kost veel meer dan de gemeentelijke bijdrage. Tijdens het dorpsfeest Zandpoort werd daarom alles uit de kast gehaald om geld in te zamelen. De actie ontstond uit een samenwerkingsverband met de organisatie en het dorpsfeest. Onder het motto Club aan de slag, of handhaverij helpt smugglers aan een keuken... gingen tientallen leden, oud-leden en vrijwilligers van de club aan de slag... om de toiletwagens schoon te houden. Met speciaal gesponsorde t-shirts van de Playboys en de Playgirls... en een AI-gemaakt clublied en een flinke dosis enthousiasme... wist de vereniging veel sympathie te winnen. Hun ludieke actie sprak de mensen aan... en op de laatste zaterdag werd veel geld ingezameld. Door al die steun is het gelukt om de nieuwe keuken... voor het clubhuis binnen te halen. Een belangrijke stap is gezet in de ontwikkeling van de Laan van Kana. Gemeente Beverwijk en woningcorporatie Pre-Wonen... hebben een overeenkomst ondertekend... voor de bouw van 119 sociale huurappartementen in deze straat. Pre-Wonen gaat in het stuk groen tussen de Wijk en Duinenweg en de Bergenstaan... een kwalitatief hoogwaardige binnentuin aanleggen. De overeenkomst is ondertekend door wethouder Vincent Kellenaar... die heeft bouwen en wonen... en bestuurder Maarten Oomnes van Pre-Wonen. En tot zover het regionieuws. Het weerbericht hebben we al gehad. En we gaan verder met een stukje muziek... want zometeen komt Tante Karla natuurlijk weer om de hoek. Die wordt altijd een beetje narrig als... Als het niet gaat zoals zij hoopt dat het gaat. We gaan naar... Dat is heel grappig. Dat is heel grappig. Maar die lag niet in de lijn de bedoeling. Want we gaan naar... when you walk into the room.

When You Walk in the Room. En deze uitvoering is gedaan door Status Quo. Jazeker, van heel lang geleden. En het is ook een heel oud nummer, dus wat dat betreft kan dat wel eens een keertje kloppen. Er komt een berichtje binnen over de Aldi op het Marlo-terrein in Beverwijk. Zij stoppen ermee. Zondag 26 juli is de laatste dag dat klant... Wat is dat nou? Ik heb deze weer eens een bericht. Wanneer is dat... Nou, van mij. Nou ja, dat is een heel oud bericht. Nou, wat dat dan opeens weer vandaan komt, dat is mij ook een raadsel. Ik denk, nou, ik heb een heel hoog nieuwsgehalte bericht, maar niet dus. Nou, dan gaan we even door aan de... Even kijken hoe het... Oh, dat is wel leuk. De Living Daylights van AHA. En daarna zal Tante Kalle zich gaan melden.

Ja, even naar op rust. Even naar op rust. Want tante Kalle heeft zich gemeld. En we gaan luisteren naar een prachtig Frans nummer. En het is van Marie Laforet. En het is getiteld Saint-Tropez Blues. En daarna, als het een beetje mee zit, krijgen we Ronald Goedemond. En maar die moet ik eventjes prepareren. Dus we gaan eerst eventjes heerlijk luisteren naar Marie Laforet.

0: Attention!
1: Weet je waar ik die verzekering aan heb? Weet je wat ze verboden zouden moeten... Weet je, het zou verboden moeten worden voor mensen boven de 60 om softijs te eten. Is dat het allergoorste wat je ooit hebt gezien? Heb je wel zo'n oude song? Een soort zombie-porno. Wat, waarom laten we dat toe? Ja, ken je zeker die mannetjes die tegen de 80 aan zitten, die geen tijd meer hebben? Die hebben soms van die snelle happen, dat is doodeng. Ja, dat is een soort moeraal die onder water een slagroomtaart aanvalt. Ja, en dan terugglijdt in zijn grot. Fucking hell. Ik neem softijs heel serieus, daar moet je met je poten vanaf blijven. En dan vind ik het allerergste, heb je ooit wel eens in de zomer heb je zin in een softijsje? Of niet? Heb je geld verdiend? Ik denk, god, ik kan een softijsje kopen. Heb je zin in ook? Ga non-de-ju aanraden voor mezelf. Loop je snackbar binnen, heb je zin in een softijsje? Kom je binnen, hebben ze een of ander 19-jarig bepukkeld, labiel rotjong de volledige verantwoordelijkheid gegeven over die kennelijk toch best wel ingewikkelde softijsmachine. Jij komt helemaal enthousiast, helemaal in je kind staat, helemaal blij, kom je binnen. Ja, ik heb zin en die grootste softijs die daar, die oublie. Oublie, ik weet niet hoe het ijs bij. Waarom geven we een Frans elitair kutwoord aan het enige wat ik wil in de snackbar? Dat wil ik ook wel eens weten. Gaan we Frans praten in de snackbar? Is dat wat er aan de hand is? Ik heb geen idee hoe je het uitspreekt. Is het een voltooid woord? Jij bent geoublieerd, ik ben geoublieerd. Ik weet niet wat, die grote, dikke, witte jetser. Mag je dat nog zeggen in deze tijd? Sorry hoor. Die grote, dikke, witte flatser, die wil ik in mijn bek hebben. Mag dat? Die jongen kijkt maar, wilt u een softijsje? Ja, natuurlijk wil ik een softijsje. Oké, daar gaan we. Eerste hint dat er iets niet klopt. Hij draait om naar die machine, doet hij een stapje achteruit. Oh, achtste wereldwonder. Dit ding heeft hij nog nooit gezien. Wat verdomme. En dan beginnen die vingertjes, die beginnen die knopjes af te tasten, hè? Oh, welke zou de goeie zijn? Drukt iedereen in. Brrr, heel het apparaat gaat aan. Fok snel een horentje eronder. En tijdens het draaien zegt hij, wilt u een horentje? Ik zeg, ja, doe nou maar een horentje. Brrr, en dan zegt hij tijdens het draaien, jij kijkt op zijn rug, zegt hij allemaal dingen als, oh-oh. Dat je denkt, wat de fuck is oh-oh? Hoezo oh-oh? En direct daarna, nou ja, nee. Hoezo nou ja? En dan begint hij gaan. En dan draait hij om. Met de meest gore, grote, scheve, lekkende Frankenstein oublie die je ooit hebt gezien. En dat is mijn tip, nooit aannemen. Nooit aannemen, want dat is niet recht te likken, jongen. Daar red je... Oh, dat is trouwens ook een goede tip voor als er nog pubers in de zaal zitten die nog niet weten hoe ze moeten beffen. Altijd likken alsof je een oublie probeert te redden in de zomer. Dan zit je altijd goed aan de zijkanten met... Nee, maar neem je tijd. Variëren. Huh? Oh, lekker teasen. Huh? En als een hoorntje lekt aan de onderkant ook meenemen. Huh? Oh, ja. Ronald, is dat een grap over rim? Hè? Ja, godverdomme, zeker weten is dat een grap over rim. Oké. Dus. Geen idee wat ik... Oh ja, die... Nooit aannemen. Staat hij daar met die Frankenstein oublie. En wat jij dan zegt is, moet jij mij niet nog iets vragen? En hij zegt, wat moet je een vraag? Ik zeg, kijk maar eens aan, ik zal je een hint geven. Ik zeg, kijk maar eens aan, ik zal je een hint geven. Moet je opletten, ja? Disco dip. Heel goed. Heel goed, Amsterdam. Dat jong had geen idee.
2: Ja, ik weet niet wat...
1: Ik zeg, disco dip. Oh ja, wilt u disco dip? Ik zeg, ja, dat wil ik wel. Want dan heb ik dat Tupperware bakje met die disco-spikkels... heb ik al zien liggen. En dan weet je dat hij hem daarin moet rollen, hè? Ik zeg, ja, ik wil wel een disco dip, ja. Oké, dan ga ik hem erin rollen. Ik zeg, ja, doe maar, jongen. Je kan het. Je weet dat je het kan. Oké, dan ga ik het doen, oké, meneer? Ik zeg, ja, doe maar. Oké, dan gaat hij er nou in. Ik zeg, zet hem op, hè? Ja, dankjewel. Oké, dan flop! Al het ijs los van het hoorntje. In het tuppen, heel bakje vol met ijs. Disco dip, verneukt voor de rest van de dag. Voor iedereen. Het is in mijn eigen hol. Ik wil wraak. En hij kijkt mij aan en zegt: oh, dat is niet helemaal goed gegaan, meneer. Ik denk dat hij opnieuw moet. Ja, natuurlijk moet hij opnieuw. Zak hooi. En nou, gewoon klein en niet zo scheef. Met iets minder syndroom van Down. IJsje. En die dip is trouwens belangrijk. Een disco dip vind ik lekker, maar de lekkerste dip vind ik die je bij de McDonald's krijgt bij zo'n Sunday ice. Krijg je dip erbij, een apart zakje, toch? Dat is geen notendip, dat is, hoe heet het nou ook weer? Oh ja, gemalen beige Playmobil. Dat Dat is mijn favoriet.

Om 2:50 Agneta Valsgog met Wrap Your Arms Around Me. Dat betekent dat wij nog een kleine 10 minuten hebben te gaan. En we gaan snel door in dit geval, want het weer is te mooi om binnen te blijven zitten. En ik heb in de gaten te stranden. Wij ook gezellig aanstaan, dus met de muziek erbij wordt het lekker bruinen. En vanavond wordt het helemaal een prachtige avond. Dus blijf lekker luisteren naar de gezellige donderdag. We gaan naar Robbie Williams met zijn uitvoering van Mr. Bojangles. Jake.

Mr. Bojangles was dat van Robbie Williams, een prachtige uitvoering. Luisteraars, we gaan hier de boel klaarmaken om om naar huis te gaan en plaats te maken voor de collega's. Ik wens jullie nog een hele fijne donderdag en ook een heel fijn weekend. Morgen dan is het, vrijdag, hebben we het over gehad. En dan, even kijken, dat is Ruud, die gaat het dan weer uitzenden. En dan hebben we zaterdag Broodje Hans. En zondag en maandag, dan is het beginnen weer. En dan gaan we langzaam richting september. En dan komen we weer een beetje in het normale gedeelte. Dankjewel voor het luisteren. Ga je naar stand, heel veel plezier. Kijk uit, want de trek is toch nog groter dan dat je verwacht hebt. En daar kunnen een hoop ongelukken voorkomen. En nou nog een tip ook over het insmeren. Er zijn geruchten dat het, als je goed zou insmeren, dat het de middelen huidkanker veroorzaken. Allemaal flauwekul. Dus bescherm jezelf, dan voorkom je een hele hoop ellende. Dankjewel en heel graag tot wat betreft volgende week.

0: Maandag tot en met zaterdag tussen 12 en 2. Dit is Eindeloos Eimond.
1: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Bij Rijnmond zegt een woordvoerder van het betrokken bedrijf dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets mis is gegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. De oorzaak daarvan was mogelijk een brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte en veroorzaakt door een stroompiek. De man die eerder een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een pro forma zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De verdachte is een 37-jarige man die eerder werd veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. Japan is kwaad over een bezoek van de Russische president.

0: En Poetin aan de Koerillen. Een deel van die strategische eilandengroep ten noorden van Japan is betwist gebied. Poetin bezocht er een visverwerkingsfabriek op een eiland dat door Rusland wordt geclaimd. De Japanse premier Takashi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Japan en Rusland waren tientallen jaren in onderhandeling over de Koerillen, maar sinds de Russische invasie in Oekraïne liggen die gesprekken stil. Hoe sneller de temperatuur op aarde stijgt, hoe eerder de golfstroom stilvalt. Dat is de conclusie van Nederlandse klimaatwetenschappers, meldt Nieuwsuur. Volgens hen doet het er minder toe hoeveel graden de aarde opwarmt. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als dat stilvalt, heeft dat over de hele wereld drastische gevolgen voor het klimaat. Het weer volop zon, erg warm. Het kan 36 graden in het zuiden worden. Morgen weinig verandering, dan wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Afgelopen nacht is op de Schans in Beverwijk een auto tegen een lantaarnpaal gereden. De bestuurder en een passagier raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder bleek niet onder invloed van alcohol of drugs. De auto is afgevoerd. De prijsmapper in Heemskerk haalt een grote uitverkoop vanwege sluiting op 1 september. Het pand wordt gesloopt en de winkel krijgt geen nieuwe voorraad meer. Klanten kopen massaal huishoudelijke spullen en decoratie, waardoor de schappen snel leeg raken. De toekomst van de winkel is onzeker. In Wijk aan Zee vierden 100 inwoners de zonsverduistering met een spontaan diner op het strand bij de opgang Heliomar. De traditie, gestart in 1999, werd nieuw leven ingeblazen. Eclipsbrillen werden gedeeld en de gedeeltelijke verduistering was goed zichtbaar. Afgelopen weekend vond Bever Beach plaats aan de Parallelweg in Beverwijk voor wijkcentrum bij 45. Bezoekers genoten van kinderfilms, een barbecue, een Hollandse avond, een schatzoektocht en zaterdag een talentenjacht met zangoptredens. De organisatie wilde het strand naar Beverwijk brengen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, Ment en Muiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: tijd wonen en slapen? Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een aantal mensen raakte ook gewond. Een woordvoerder van het betrokken bedrijf zegt dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was. Dat er mogelijk iets is misgegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was er eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. Inmiddels is de stroomstoring voorbij en worden de fabrieken in de haven weer opgestart. Eerder was er brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Of dat leidde tot een stroomstoring wordt nog onderzocht. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woning omsingeld van 2 Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de spanningen meer militairen naar het gebied gestuurd. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. Het is een eilandengroep bij Japan die door Rusland en Japan al tientallen jaren wordt betwist. De Japanse premier Takeshi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Volgens haar horen de Koerillen onlosmakelijk bij Japan. En een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van 2 jonge Aboriginal mannen. De bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Hij organiseerde bijeenkomsten met jonge mannen

0: het strandhuis van de kerk. Daar vond ook het misbruik plaats. Het weer volop zon, erg warm, 30 tot 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, temperatuur loopt dan nog wat meer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. De lage waterstand in de Donau belemmert het vervoer van staalrollen van Tata Steel in IJmuiden naar Centraal- en Oost-Europa via de rivier. Tata Steel wijkt uit naar transport per spoor. De aanvoer van grondstoffen via zee blijft ongestoord. Jean-Paul van Luyn uit Wijk aan Zee bewaart bijna 7000 oude foto's en ansichtkaarten. Vooral van Beverwijk en Wijk aan Zee. Hij begon 15 jaar geleden met één kaartje en verzamelt nu zeldzame beelden die vergeten plekken en inwoners laten zien. Kai Tean verlaat Telstar voor Selangor FC in Maleisië. Zijn contract bij Telstar liep tot medio 2027, maar is in goed overleg beëindigd zonder transfersom. Tean speelde eerder in Nederland en het buitenland en scoorde vorig seizoen tegen PSV. Ook Danny Bakker vertrok naar Azië. De prijsmapper in Heemskerk haalt een grote uitverkoop vanwege sluiting op 1 september. Het pand wordt gesloopt en de winkel krijgt geen nieuwe voorraad meer. Klanten kopen massaal huishoudelijke spullen en decoratie, waardoor de schappen snel leeg raken. De toekomst van de winkel is onzeker. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: voor Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: I saw you on a Sunday in a cafe and all you did was look my way. And my heart started to race.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt nu veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het crisis, zei Karremans. Hij is met alle andere landen in het stroomgebied van de Rijn in overleg over hoe de situatie het beste het hoofd kan worden geboden. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van twee Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de gespannen situatie meer militairen naar het gebied gestuurd. De vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 in mei was bedoeld als protestactie. Dat zei de dader van de aanslag tijdens een proforma-zitting. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er waren zo'n 30 mensen in het partijkantoor. De man wordt verdacht van terrorisme en blijft langer vastzitten. In de provincie Overijssel is de afgelopen tijd 10 keer een omgekeerde Nederlandse vlag weggehaald door overheden daar. De protestvlaggen van boeren die langs de weg hangen zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Bijvoorbeeld als er aan lantaarnpalen, verkeerslichten of bruggen hangen. Doet denken aan grote boerenprotesten van 4 jaar geleden, toen er ook omgekeerde vlaggen te zien waren. Het weer dan nog altijd erg zonnig en warm. 30 tot 36 graden is het. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer. 34 graden in het noorden en westen. En maximaal 38 graden verder naar het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in

0: elke prothese nodig heeft? Een volledig gebit of een klikgebit? Uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. De lage waterstand in de Donau belemmert het vervoer van staalrollen van Tata Steel in IJmuiden naar Centraal- en Oost-Europa via de rivier. Tata Steel wijkt uit naar transport per spoor. De aanvoer van grondstoffen via zee blijft ongestoord. Jean-Paul van Luyn uit Wijk aan Zee bewaart bijna 7000 oude foto's en aanzichtkaarten. Vooral van Beverwijk en Wijk aan Zee. Hij begon 15 jaar geleden met één kaartje en verzamelt nu zeldzame beelden die vergeten plekken en inwoners laten zien. Kai Tean verlaat Telstar voor Selangor FC in Maleisië. Zijn contract bij Telstar liep tot medio 2027, maar is in goed overleg beëindigd zonder transfersom. Tean speelde eerder in Nederland en het buitenland en scoorde vorig seizoen tegen PSV. Ook Danny Bakker vertrok naar Azië. De prijsmapper in Heemskerk haalt een grote uitverkoop vanwege sluiting op 1 september. Het pand wordt gesloopt en de winkel krijgt geen nieuwe voorraad meer. Klanten kopen massaal huishoudelijke spullen en decoratie, waardoor de schappen snel leeg raken. De toekomst van de winkel is onzeker.
1: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Maar ook experts hadden deze grote droogte deze zomer nog niet verwacht. De vier terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De vier zijn tussen de 16 en 19. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn al eerder opgepakt in andere terreurzaken. De voorlopige hechtenis van de vier is met 30 dagen verlengd. De zonsverduistering heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Het ging meestal over branderige of pijnlijke ogen, of het gevoel iets in het oog te hebben. Die klachten trekken volgens de oogartsen meestal in 1 tot 3 dagen weg. 3 mensen liepen schade op aan het centrale deel van het netvlies en zij worden nog onderzocht. Voor de 5e keer dit jaar is er sprake van een regionale hittegolf en daarmee is een record uit 1947 geëvenaard. In Zuid-Limburg werd het vanmorgen 30 graden. Inmiddels is er in heel Noord-Brabant, in Westdorpen in Zeeland en in Horst in Noord-Limburg sprake van een hittegolf. Bij een regionale hittegolf is het minimaal 5 dagen achter elkaar zomers met 25 graden, waarvan 3 met 30 graden, gemeten op een lokaal weerstation in plaats van op het landelijke hoofdstation in De Bilt. Dan het weer. Het is zonnig en tropisch warm, naar 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet, 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek, Loggerstraat 33B in IJmuiden.

0: telefoon 0255 511 965 of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Kijk je op lubberswonen.nl.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Rond 360. Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. De lage waterstand in de Donau belemmert het vervoer van staalrollen van Tata Steel in IJmuiden naar Centraal- en Oost-Europa via de rivier. Tata Steel wijkt uit naar transport per spoor. De aanvoer van grondstoffen via zee blijft ongestoord. Kai Tean verlaat Telstar voor Selangor FC in Maleisië. Zijn contract bij Telstar liep tot medio 2027, maar is in goed overleg beëindigd zonder transfersom. Tean speelde eerder in Nederland en het buitenland en scoorde vorig seizoen tegen PSV. Ook Danny Bakker vertrok naar Azië. Jean-Paul van Luijn uit Wijk aan Zee bewaart bijna 7000 oude foto's en ansichtkaarten. Vooral van Beverwijk en Wijk aan Zee. Hij begon 15 jaar geleden met één kaartje en verzamelt nu zeldzame beelden die vergeten plekken en inwoners laten zien. De prijsmapper in Heemskerk haalt een grote uitverkoop vanwege sluiting op 1 september. Het pand wordt gesloopt en de winkel krijgt geen nieuwe voorraad meer. Klanten kopen massaal huishoudelijke spullen en decoratie, waardoor de schappen snel leeg raken. De toekomst van de winkel is onzeker. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de IJmond.
1: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallage is overleden in zijn woonplaats Groningen. Dat heeft zijn familie laten weten. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1982 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna werd hij staatssecretaris. Van 1994 tot 1998 was hij fractievoorzitter en daarna vertrok hij uit Den Haag. Hij werd burgemeester in Groningen. Jacques Wallage is 79 jaar geworden. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het de bedrijven Shell en Philips heeft gehackt. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven, waarna de groep los geld eist. Philips zegt dat er een poging is gedaan tot een cyberaanval. Er zouden geen gevolgen zijn voor klanten van het bedrijf. In een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol zijn 4 mannen opgepakt. Volgens de marechaussee gaat het om personeel van de luchthaven. Er wordt onderzocht of er bij de afhandeling van vracht misbruik is gemaakt voor de invoer van drugs. De mannen zijn tussen de 34 en 48 jaar oud. Ze werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Een van de verdachten was mogelijk betrokken bij een drugslab in België. Dat lab is ontmanteld. Ook zijn meerdere woningen en loodsen doorzocht. Boeren die morgen met hun trekker de snelweg opgaan richting Den Bosch zullen niet worden tegengehouden. Het OM zegt dat demonstraties worden gefaciliteerd, tenzij er onacceptabele situaties ontstaan. Bij het provinciehuis van Brabant worden morgen veel boeren verwacht. Provinciale staten debatteren dan over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Dan het weer. Het is vanavond toch lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer. Het wordt 33 graden in het noorden en westen tot 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
3: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van IJmond 360 over onze winkel.
6: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot

0: tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: 2777. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallage is overleden in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. Van 1994 tot 1998 was Wallage fractievoorzitter. Daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallage veel heeft betekend voor de stad. Jacques Wallage was 79 jaar. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans. Hij noemt de situatie ernstig.
4: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen.
5: Het kabinet?
4: Ook, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is zo goed mogelijk dat water verdelen.
3: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Volgens hem hadden ook experts de grote droogte deze zomer nog niet verwacht. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident en volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd 10 omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald door overheden. De protestvlaggen van boeren langs de weg zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
7: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
8: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: is nu echt begonnen. Graag zou ik dit lied besluiten. Stralend als twee zonnen houden die seconden. Wij ze tegen. Ik barst uit te snikken in de laatste ogenblikken. Nog een maand of zeven. Nu nog even alles geven. Wat zal rusten straks toch heerlijk zijn. Ja! Wie zegt waar ik ben nu klaar met de minutenwas van Frederik Chopin.
1: Voor Beverwijk met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is IJmond 360. Alles om je heen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. De lage waterstand in de Donau belemmert het vervoer van staalrollen van Tata Steel in IJmuiden naar Centraal- en Oost-Europa via de rivier. Tata Steel wijkt uit naar transport per spoor. De aanvoer van grondstoffen via zee blijft ongestoord. Kai Tean verlaat Telstar voor Selangor FC in Maleisië. Zijn contract bij Telstar liep tot medio 2027, maar is in goed overleg beëindigd zonder transfersom. Tean speelde eerder in Nederland en het buitenland en scoorde vorig seizoen tegen PSV. Ook Danny Bakker vertrok naar Azië. Jean-Paul van Luijn uit Wijk aan Zee bewaart bijna 7000 oude foto's en ansichtkaarten. Vooral van Beverwijk en Wijk aan Zee. Hij begon 15 jaar geleden met één kaartje en verzamelt nu zeldzame beelden die vergeten plekken en inwoners laten zien. De prijsmapper in Heemskerk haalt een grote uitverkoop vanwege sluiting op 1 september. Het pand wordt gesloopt en de winkel krijgt geen nieuwe voorraad meer. Klanten kopen massaal huishoudelijke spullen en decoratie, waardoor de schappen snel leeg raken. De toekomst van de winkel is onzeker. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek. Eimond 360.

De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.

0: lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewes. Volgens deze journalist van Sky News zijn er geen doden of zwaar gewonden.
3: We do understand that there are no casualties, or serious casualties at least, as a result of this derailment near Lewes.
2: De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de hitte een rol, zegt hij. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. De chauffeur van de bus en een ander slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens vervoersbedrijf Transdev wilde de bus afslaan, waarna die tegen een tram botste. Volgens RTV Utrecht is er veel schade. Oud-politicus Jacques Wallage is overleden. Hij was onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en staatssecretaris. Ook was hij burgemeester van Groningen. Volgens PvdA-corrivé Job Cohen had Wallage een grote staat van dienst en was hij voor veel partijgenoten een grote steun.
4: Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok en Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook als ik fractievoorzitter en toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk, nou ja, als zelf al heeft hij veel bereikt.
2: Jacques Wallage was 79 jaar. Dan het weer, het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder, het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag, het wordt nog warmer, 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Dit is Eimond 360 met Muziekpalet.

Welkom bij een nieuw uur Eimond 360. Lekkere warme zomeravond in de Eimond. In de studio gelukkig een beetje gekoeld. Achter knopjes zit Remco. Mijn naam is Pepijn. En in het uurtje muziekballet van vanavond maken we muziek. Met alles wat te maken heeft met ogen, oftewel eyes.

Ja, Blue Eyes van Elton John. Het lijkt zo'n heerlijk romantische titel en nummer. Maar de eerlijkheid gebiedt dat het nummer eigenlijk gaat over eenzaamheid en afscheid. Zometeen gaan we luisteren naar The Eye of the Tiger in het kader van ons thema. Maar eerst kijken we even het weekend in de ogen.

Ja, uit 1982, Survivor en The Eye of the Tiger. Speciaal geschreven voor de Rocky-film, deel 3 volgens mij. Het nummer werd in Nederland een tweede plaats en bleef daar enkele weken staan. En van de ene film in 82 gaan we vanwege ons thema naar de volgende film, namelijk die van de soundtrack van Dirty Dancing. Tenminste, daar is de muziek in opgenomen in 1987. Ik heb het over Eric Carmen en Hungry Eyes.

Ja, For Your Eyes Only van China is er natuurlijk een prachtige stem. En dit was dan de titeltrack, moet ik zeggen, van de gelijknamige Bondfilm. Het nummer stond in 81, maar liefst een aantal weken op de eerste plaats. We gaan strakjes luisteren naar de Alan Parsons Project. Maar daarvoor nog even aan een ode aan Bette Davis. Voor het eerst werd hij uitgebracht door Del Shannon. De hitversie kwam in 81 van Kim Carnes.

De Alan Parsons Project en het nummer Eye in the Sky. Het nummer kwam uit 1982. Zouden ze een glazen bol gehad hebben? Want als je vandaag de dag kijkt, dan is die Eye in the Sky bijna altijd aanwezig. Met alle computerdingen die tegenwoordig ons controleren, om het zomaar even te zeggen. We gaan eventjes kijken naar een nummer uit 1985, de debuutsingle van de formatie Co West. We Close Our Eyes.

Helemaal uit 67 van Morrison en Brown Ale uit... begin helemaal te stotteren, Brown Ale Curl. Ja, het was eigenlijk een nummer wat ontstond toen Van Morrison zijn band had verlaten en voor hem een succesvolle start van zijn solo-carrière. We gaan naar een blokje Nederlands, ook over ogen. We starten met Bluff en Open je ogen.

uit 2014 starten we dit blokje met de formatie Bluff en Open je ogen. Het nummer haalde ze de top 40 niet, maar is toch wel het beluisteren waard, zeker weten. En daarna natuurlijk een heel herkenbaar nummer van Koos Alberts, die volgens mij wel iets met de liefde te zingen had, want het waren echt niet alleen de ogen toen de tijd. We gaan even luisteren naar de Eagles met Living Years.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.

0: speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. Landbouwminister Van Essen roept de provincie Noord-Brabant op om te voorkomen dat de vergunningen van 5 pluimveebedrijven worden ingetrokken. De kippenboeren kregen vorige maand te horen dat de provincie hun natuurvergunning wil intrekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten en dat leidt tot veel zorgen.
1: Als hier de vergunning ingetrokken wordt, ja, dan stopt hier ons hele bedrijf, onze hele bedrijfsvoering. Dan mogen we geen kippen meer opzetten, dan worden onze stallen waardeloos. Mijn pensioen gaat eraan daardoor, dat het bedrijf gewoon niks meer waard is.
0: De provinciale staten komen morgen terug van reces om de kwestie rond de Brabantse kippenboeren te bespreken. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen hebben een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het gaat om munten en goudstaven ter waarde van zo'n 9 miljoen euro, melden Belgische media. De schat werd ontdekt tijdens een renovatie van een oud pand. Het goud zat in een kist die was ingemetseld in de muren van een kelder. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd in de laatste 50 meter ingehaald door de Tsjechische Barbora Semanova, die goud won. Eerder op de avond won Caspar Corbeau zilver op de 200 meter schoolslag. En daarmee staat Nederland nu op 6 medailles, 2 gouden en 4 zilveren. Dan het weer, het blijft nog lang warm en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. In de trein zaten zo'n 150 passagiers, onder wie deze man.
4: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. And then our carriage actually jumped vertically upwards. The emergency brakes then went on the train and everything got thrown forward.

0: De NS kampt met een storing. Daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen staat vaak oude informatie. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan er geen informatie worden omgeroepen. De storing bij NS begon rond 6:30 en over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden. Ondanks de storing rijden de treinen volgens de dienstregeling. FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Tuckers speelden vanavond in Slowakije gelijk tegen Dutch. Het werd 3-3, maar dat was genoeg na de 6-0-overwinning van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaar van die ronde plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Dan het weer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Een aantal van de ongeveer 150 passagiers kwam vast te zitten in de wagons, maar volgens de politie is iedereen inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niets bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. De storing bij NS is voorbij, zegt een woordvoerder. Bijna de hele avond was er geen reisinformatie beschikbaar. De digitale borden met vertrektijden op stations waren leeg en er kon geen informatie worden omgeroepen. Op de site en in de app van de spoorwegen stond vaak oude informatie. De problemen begonnen rond 6:30 en werden veroorzaakt door een interne storing in het IT-systeem.

0: tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion. Als de Nederlandse ploegen die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is nog warm en het koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Donderdag rond 5 uur 's middags brak brand uit op het dakterras van een woning aan de Gladiolenstraat in Zandpoort Noord. De brandweer schaalde op en sloot enkele straten af. De rook was goed zichtbaar en de schade aan woning en dakterras is aanzienlijk. De oorzaak wordt onderzocht. De lage waterstand in de Donau belemmert het vervoer van staalrollen van Tata Steel in IJmuiden naar Centraal- en Oost-Europa via de rivier. Tata Steel wijkt uit naar transport per spoor. De aanvoer van grondstoffen via zee blijft ongestoord. Jean-Paul van Luyn uit Wijk aan Zee bewaart bijna 7000 oude foto's en ansichtkaarten. Vooral van Beverwijk en Wijk aan Zee. Hij begon 15 jaar geleden met 1 kaartje en verzamelt nu zeldzame beelden die vergeten plekken en inwoners laten zien. Kai Tean verlaat Telstar voor Selangor FC in Maleisië. Zijn contract bij Telstar liep tot medio 2027, maar is in goed overleg beëindigd zonder transfersom. Tean speelde eerder in Nederland en het buitenland en scoorde vorig seizoen tegen PSV. Ook Danny Bakker vertrok naar Azië. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan een grote politie- en legermacht. Daarmee zou de Marokkaanse regering duidelijk willen maken dat migranten Ceuta niet inkomen. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de

0: raakten bevriend, maar verloren elkaar in de loop der jaren enigszins uit het oog. Onder meer doordat Minal naar Frankrijk verhuisde. Toen ze begin dit jaar een DNA-test deed, bleek er een match te zijn met Mena, die al sinds 2017 op zoek was naar biologische familieleden. Ze zochten elkaar weer op en zeggen dat ze zich eindelijk compleet voelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk. Ajax in Ierland en Twente in Slowakije. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Donderdag rond 5 uur 's middags brak brand uit op het dakterras van een woning aan de Gladiolenstraat in Zandpoort Noord. De brandweer schaalde op en sloot enkele straten af. De rook was goed zichtbaar en de schade aan woning en dakterras is aanzienlijk. De oorzaak wordt onderzocht. De lage waterstand in de Donau belemmert het vervoer van staalrollen van Tata Steel in IJmuiden naar Centraal- en Oost-Europa via de rivier. Tata Steel wijkt uit naar transport per spoor. De aanvoer van grondstoffen via zee blijft ongestoord. Jean-Paul van Luyn uit Wijk aan Zee bewaart bijna 7000 oude foto's en ansichtkaarten. Vooral van Beverwijk en Wijk aan Zee. Hij begon 15 jaar geleden met één kaartje en verzamelt nu zeldzame beelden die vergeten plekken en inwoners laten zien. Kai Tean verlaat Telstar voor Selangor FC in Maleisië. Zijn contract bij Telstar liep tot medio 2027, maar is in goed overleg beëindigd zonder transfersom. Tean speelde eerder in Nederland en het buitenland en scoorde vorig seizoen tegen PSV. Ook Danny Bakker vertrok naar Azië. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Velzen, met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe. Onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van

Dit is het nieuws van Eimond 360. Donderdag rond 5 uur 's middags brak brand uit op het dakterras van een woning aan de Gladiolenstraat in Zandpoort Noord. De brandweer schaalde op en sloot enkele straten af. De rook was goed zichtbaar en de schade aan woning en dakterras is aanzienlijk. De oorzaak wordt onderzocht. De lage waterstand in de Donau belemmert het vervoer van staalrollen van Tata Steel in IJmuiden naar Centraal- en Oost-Europa via de rivier. Tata Steel wijkt uit naar transport per spoor. De aanvoer van grondstoffen via zee blijft ongestoord. Jean-Paul van Luyn uit Wijk aan Zee bewaart bijna 7000 oude foto's en ansichtkaarten. Vooral van Beverwijk en Wijk aan Zee. Hij begon 15 jaar geleden met één kaartje en verzamelt nu zeldzame beelden die vergeten plekken en inwoners laten zien. Kai Tean verlaat Telstar voor Selangor FC in Maleisië. Zijn contract bij Telstar liep tot medio 2027, maar is in goed overleg beëindigd zonder transfersom. Tean speelde eerder in Nederland en het buitenland en scoorde vorig seizoen tegen PSV. Ook Danny Bakker vertrok naar Azië. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het cultuurcentrum heette korte